0: sneller dan het licht, nooit in het duister.
1: BNL. BNL.

derde couplet, potteke, potteke, potteke vet. Vergeet al anders, was mijn eerste bevet. Het Songfestival, yeah, ik laat er nog bed. De reflex, flex, op ons tennisraket. Ja jongens, we zagen het groot. We waren allemaal profvoetballer of piloot. En haten was nog geen nationale sport. Alleen misschien die koteletten op ons bord. Bivakpotsen, sponsen, broekjes, karbonaaien. Die kneelappen, dat ze ons broekjes wilden naaien. Bedzak saai, bed te maken maai. Ik stop ermee, wat is mijn schaai?

are part of the deal, cuz. Lay the secret on me, a man's red fire.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Swalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim, de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de 2e plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de 3e tijd. Hij start van op de 2e rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met frikandel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Fritel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op fritel.com.
2: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: NL Nieuws.
1: Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
2: Appears as though there was at least two shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets.
1: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marleen Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maxima tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.
0: Dit was het BNL Nieuws.
3: BNL, curated sound real connection.

0: Het licht stond al 28 seconden op rood. De verdediging vreest imago-schade.
1: Verkopen lease back.
0: Europa. Europa. Europa.

Van Brugge tot Brussel klinkt dezelfde grap. Wie betaalt de rekening van de Seil en Liesbeck? Gie zegt Europa, met een glimlach paraat. Terwijl de belastingbetaler achter het roodlicht staat.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij B-Mine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL Radio, waar muziek mensen samenbrengt.

Bij Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: BNL, for those who truly listen.
2: Ik zeg oeh! Ik zeg ah! Ah! Ik zeg oeh!

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
2: Appears as though there was at least two shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets.
1: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marleen Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maxima tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.
0: Dit was het BNL Nieuws.
3: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

valt. Wanneer bij je op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land.

bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water.

geluchter vaal als keilies, wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordenwind onze adem steelt, dan kraakt mijn land.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL Radio. Verbinding in stereo.
2: Weekend.
3: Oh,
4: weekend.
3: Yeah.
4: Oh, but this is good.
2: Sorry.
3: Oh my god.
2: Yeah.
4: Can I have your number?
2: I said I don't know.
3: No way.
2: Yeah.
3: I can't. You're too shy.
2: Oh, but this is... I'm afraid.

0: voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart en wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

0: Goedemorgen.
1: BNL. Priëel Vogels. Met Carlo Hermans en Dirk van de Weijer.

0: Bij Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Die in

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo. Bewust niet.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Bewust niet geluisterd.

0: Goedemiddag.
1: Dit programma Entre Nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Vas Maastricht.
2: In Schaarbeek valt dit te lezen op een herdenkingstegel. Hier is geboren Jacques Brel. Hij heeft gezongen over het vlakke land, over ouderdom, tederheid en de dood. Rechtopstaand leefde hij zijn leven en de dichter leeft.
3: Bonjour mes amis, comment ça va?
4: Entre nous.
3: Un programme avec de la musique française.

0: Vesoul, de stad in Frankrijk waar Jacques Brel graag vertoefde. Brel had meer dan één innerlijk. Hij was grappig, triest, nostalgisch, ontredderd. Hij was een schrijver, had een enorm charisma, was stout en aardig. En hoe weet ik dat? Van zijn dochter France. Ze blijft dit uur bij me.
1: Ce que j'aime beaucoup aussi chez mon père, c'est qu'il déteste les mondanités ou l'hypocrisie ou les gens qui font semblant. Ça, j'aime beaucoup, mais ça fait partie du restant.
2: Waar ik erg van hou bij mijn vader is zijn haat jegens ijdelheid en hypocrisie en mensen die doen alsof.
1: Donc, ce qui me fascine, c'est l'ensemble de ces caractéristiques que mon père va vivre intensément. Sans te dire, oh, peut-être que c'est un peu trop, peut-être que c'est pas assez.
2: Wat mij dus fascineert in hem is het samenstel van deze karaktereigenschappen. Die mijn vader intens beleeft zonder zich af te vragen of het niet te veel of juist te weinig is.
1: Mon père, c'est un instinct. C'est vraiment un instinct de vie. Et c'est, voilà, c'est l'ensemble de toutes ces caractéristiques.
2: Mijn vader heeft een instinct voor leven opgebouwd uit het geheel van al deze karakteristieken.
3: Entre nous, un programme avec de la musique française.
0: Jacques Brel, de lange, smalle man die zichzelf beschouwde als een Franstalige Vlaming. En die Vlaams eigenlijk geen echte taal vond trouwens. Hij noemde het Vlaams een subtaal van het Nederlands. Een eigen mening hebben, dat was hem verre van vreemd.
4: Les Flamandes dansent sans rien dire.

Le Flamande uit het jaar 1959. Anders dan in de late middeleeuwen werden chansons in die tijd, zeg maar het midden van de vorige eeuw, niet als een nobele kunst gezien. Apart eigenlijk als je daar nu op terugkijkt. En dat veranderde door de vocalisten dichters als Brassens, Barbara en Jacques Brel. Ieder met een eigen stijl. Zeker ook Brel.

0: heb een nieuwtje voor je. Er komt een nieuwe biografie over Jacques Brel uit. En daarover zometeen meer. Wat weten we nu al over de grote meester? Ik vraag het al vroeg in dit uur aan collega Paul Boerboom.
1: La Mort Subite. Een Brussels Grand Café niet ver van de Grote Markt. Eerste tafeltje rechts. Een foto van Jacques Brel. De garçon vertelt vol trots dat Jacques hier wekelijks zijn boterham met radijsjes kwam eten. Hoe kan het dat deze gek van het leven, geboren in het Brusselse Schaarbeek, uitgroeide tot een van de invloedrijkste meesters van het Franse chanson? Voorbestemd om in de schoenen van zijn vader te treden als fabrieksdirecteur, jong getrouwd, 3 kinderen, verliet hij in 1954 huis en haard. Met koffer en gitaar ging hij zijn droom realiseren en toog richting het Gare du Nord in Parijs. Zijn liedjes sloegen in het begin amper aan bij het Franse publiek. Maar Jacques volgde zijn droom en zette door. Jacques Brel, ook wel de Franstalige Vlaming genoemd. Af en toe maakte hij een uitstapje naar Vlaanderen, de Plapéi. Denk maar aan het chanson Marieke.
2: Mijn platteland, mijn Vlaanderen, mijn land. Ay, Marieke, Marieke, revienne le temps, revienne le temps, de Brugge et Caen.
1: Jaren later, in 1966, zou Brel gevierd worden door het Franse publiek in de Parijse Olympia. Gevolgd met een prachtige optreden in Carnegie Hall in New York. Hier zong hij zijn bekende lied Jackie.
2: Hoe ze me blij zijn.

0: de New Yorkers dachten dat het over Jackie Kennedy ging.
1: En gaven hem een daverend applaus.
0: Brussel is trots op Jacques. Denk maar aan Bruxelles.
2: Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps du cinéma muet.
0: En ook wij Nederlanders mogen trots zijn. Wat te denken van Le Port d'Amsterdam.
2: Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, plein de bière et de drame.
0: Zijn nummer Kietepa werd wereldberoemd en gecoverd door onder andere Sinatra.
3: If you go away on this summer day, then you might as well.
0: Zijn Le Moribond, de stervende, werd minder bekend, maar niettemin vaak gecoverd. Het gaat over afscheid nemen van vrienden. In 1967 zou hij zelf afscheid nemen. On oublie rien de rien. On s'habitue, c'est tout. We vergeten niets. We passen ons aan, dat is alles. Tot op de dag van vandaag denken veel Fransen dat Brel een Fransman was. Onze fiere garçon de mort subit zou rood aanlopen.

0: Je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou.
1: De grote nieuwe biografie van Jacques Brel. Dit is van de hand van dochter France. Die is gast in deze uitzending, ik vertel het je. Ik vergat daar nog te vragen. France, hoe gaat het eigenlijk met je?
2: Je weet très bien, j'ai beaucoup de projets. Surtout là maintenant, en 2022.
1: Het gaat heel goed met me. Toevallig gisteren heb ik het manuscript naar de drukker gebracht van een heel nieuwe biografie die ik over mijn vader heb geschreven.
2: Ik schreef een très très très longue biografie over mijn père. Parce que je vais très bien.
1: Er is natuurlijk één zekerheid in het leven en die is dat we allemaal een keer doodgaan. En ik dacht, voordat ik sterf, wil ik al mijn herinneringen in deze biografie hebben uitgegeven.
2: Publiek, plus tard, que je ne connais pas encore, puisque je ne serai plus là, une biographie où j'ai vraiment l'impression que l'on dit.
1: Ik beschrijf zijn hele levensloop en er komen zeker zaken in voor die niet eerder werden beschreven of gezegd. Het schrijven van La Chronique d'une vie heeft me goed gedaan, dus het gaat heel goed met me.
2: Chronique d'une vie, donc qu'est-ce qui s'est passé tous les jours de sa vie? Et ce livre est le premier d'une longue série que j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à écrire, donc je vais très bien.
1: Dichter dan zo kan Jacques Brel niet bij ons zijn. De stem van zijn dochter France was dat. En Brel zelf, die was helemaal niet zo geënt op het krijgen van applaus. Zo gaf hij nooit toegifte. Eén keer gebeurde het dat het publiek gewoon bleef doorklappen toen Jacques al onder de douche stond. Wacht even. En ze bleven dus klappen, waarop Brel zijn kamerjas aanschoot en door de podiumgordijn kierde en zijn publiek alsnog met zijn kamerjas aan gedagzwaaide.

0: Applaus voor Amsterdam, dat verscheen in 1964. Het nummer krijgt zeker een plaats in La Chronique d'une vie. François Brel, zijn dochter, de auteur ook. Kun je alvast een anekdote noemen die we nog niet kennen?
1: Mon père, à l'âge de 17 ans, va faire trois voyages importants.
0: Mijn vader ging op zijn 17e levensjaar drie reizen maken die in zijn leven van grote betekenis werden. Hij bezocht de Ardennen, ging ook naar Frankrijk en wat hij per fiets ontdekte was hoezeer hij gesteld was op vrijheid. In zijn latere leven zou hij in aanraking komen met gevoelens van opgeslotenheid in zijn leven. En dan ging hij altijd op zoek naar de vrijheid die hij als 17-jarige had leren kennen. En werd hij weer de jonge die 17 was.
1: Chaque fois que mon père va se sentir à l'inverse prisonnier d'une situation, prisonnier d'un métier, prisonnier de sa célébrité, eh bien chaque fois il va dire j'ai de nouveau 17 ans et je veux me sentir libre comme je me suis senti libre pour la première fois dans ma vie. Et ça ce sont des exemples que les gens ne connaissent pas tellement.
0: Jacques Brel, die alle smaken vertegenwoordigde die maar denkbaar waren. Nostalgisch, geestig, triest. Hij leed vooral ook aan gebrek aan erkenning eigenlijk in die tijd. En daar heeft hij behoorlijk tegen gevochten en niet zonder succes. En Au Printemps, waarmee ik terugga naar 58, klinkt zelfs een vrolijke Brel.
2: Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, au printemps. Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur. Un sourire, un serment pour l'ombre d'un regard.

0: Lente, lente. En mijn hart en uw hart zijn beschilderd met witte wijn. Lente, lente. Jacques Brel.
1: Een heel intiem programma met Joes Benders.
0: Straks vertel ik je alles over de Fondation Jacques Brel. Nu alvast kan ik je vertellen dat het een echt museum is. Je kan er kennis nemen van Jacques als musicalster of als acteur en als zanger. Herman van Veen die nam ooit een nummer op van Jacques Brel. En dat noemde hij Liefde van Later. Een korte impressie.

Hier het origineel, La Chanson des Vieux Amants. Natuurlijk hadden we onweersbuien. 20 jaar liefde is gekke liefde. 1000 keer heb je je bagage meegenomen. 1000 keer nam ik de vlucht. En elk meubelstuk onthoudt in deze kamer zonder kinderbed splinters van oude stormen.

0: Frank, Dusty, Shirley, Wyclef, Sean. Die bracht een rapversie. De lijst van covers van Brel die kan nog vele malen langer zijn. Want ook de volgende rasartiesten die coverden Jacques Brel. Nina Simone, David Bowie, John Baez, Juliette Gréco, Ange, Barbara en Arnaud. Frans Brel, kom even bij ons terug aan de micro. Wat fascineerde jou nou het meeste in jouw vader?
1: Ce qui me fascine chez lui, c'est un ensemble de choses.
0: Wat mij aan mijn vader het meest fascineerde, was eigenlijk een geheel aan dingen.
1: Qui aime bien rigoler, mais c'est un homme également très triste.
0: Hij was heel grappig, maar hij kon ook heel triest zijn, nostalgisch en vaak ontredderd. Hij nam waar, hij schreef, hij kon stout zijn, maar ook zeer aardig en had een enorm charisma.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke,

waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land.

0: Apart eigenlijk dat Gilbert Bécaud altijd Monsieur Sommervold genoemd wordt. Dat mag je eigenlijk van Jacques Brel ook wel zeggen. Dit was Marieke uit 61. Frans Brel, terug naar jou. Tikkeltje persoonlijk misschien. Welke karaktertrek in je vader herken je bij jezelf?
1: Je viens de terminer ce livre. Et le livre que j'ai écrit, j'ai mis des mois, même des années à écrire ce livre.
0: Ik heb jaren aan het nieuwe boek geschreven. En nu het klaar is, is het goed voor mij. Iedereen in mijn omgeving wil het lezen, maar voor mij is de episode afgesloten.
1: Mon père qui dit quand on écrit une chanson et qu'on enregistre la chanson.
0: En dat doet me echt aan mijn vader denken, die zei: als ik een chanson heb geschreven, is het voor mij klaar. Dan is het voor het publiek.
1: Et je ressens la même chose
2: avec la mer du Nord.

0: Club La Paye uit 62. De Fondation Jacques Brel, daar wil ik het nog even over hebben. Heel bijzonder, omdat hij in Brussel een keur aan Jacques Brel herinneringen herbergt. En Frans legt het kort uit.
1: Alors la Fondation, c'est très particulier, puisque ça fait plus de 40 ans que je travaille à cette Fondation.
0: Ik werk meer dan 40 jaar in deze Fondation. We ontvangen het publiek graag en 7 dagen per week.
1: La Fondation, c'est un pont.
0: Je vindt er van alles wat je wil. Het is een brug tussen publiek en de archieven. Familiearchieven en meer. We bieden ook activiteiten zoals een wandeling met koptelefoon en audio door de stad, om de verbinding te vinden tussen Jacques en zijn muziek en interviews.
1: De chansons de Jacques et des interviews. Je propose une exposition permanente où il y a.
0: Er is een permanente expositie en een cinema waar ik trots op ben, waar films van Jacques te zien zijn. Zoals de nieuwste film over de laatste 3 jaren van zijn leven, waarin hij besloot over de wereld te gaan reizen met zijn boot.
1: Que je viens de réaliser, il y en a encore 2 à faire. C'est le film qui s'appelle J'arrive et qui parle des dernières années de la vie de mon père. Quand mon père décide d'arrêter sa vie un peu dans le show business et de faire le tour du monde pendant 3 ans avec son bateau.
0: Die Fondation Brel, die is gevestigd in Brussel, Place La Vieille Halle aux Bles. Elke dag van de week geopend, ook op feestdagen. Van 11 tot 17:30 s'avonds. En dus nu op dit moment ook al open. Au revoir namens mijn chouchou, Felix Meurners, Paul Boboom en John Klinkenberg, die mij helpt hier met de techniek.
2: Entre nous, vous souhaite une bonne journée.
0: En dan ook dit. Jacques Brel. In 1974 werd bij hem longkanker geconstateerd. Voor hem een moment om zich definitief te vestigen op het eiland Hivaoa. Op 9 oktober 1978 overleed hij. En op dat eiland ligt hij begraven. Een jaar nog voor zijn overlijden neemt hij met zijn laatste adem dit nummer op, dat bij Barclay in Parijs geregistreerd wordt. In 1 keer, zonder herhalingen. La Marquise krijgt hoogstaande kritieken. Op de dag van verschijnen worden er meteen 650.000 exemplaren verkocht. Het wordt Brel's slotakkoord van een bewogen muzikaal en sociaal leven. Il...

0: Je luisterde naar een heruitzending over Jacques Brel, met dankbare medewerking van zijn dochter France Brel.
1: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.

Oké, je bent nu vrij. Maar ben je nou echt zoveel vrijer dan bij mij? Ook met hem wordt het leven op de duur een sleur. En wijst hij je dan de deur?

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt. Chez Lamine.
1: BNL.
2: Clubs came down. But a brick wall opened up.

Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine!

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Cultureel en muzikaal verbindend. BNL, BNL, BNL, BNL.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

Goedemiddag, hopelijk zijn jullie weer klaar voor een 2 uur durende reis doorheen ons Belgisch muzieklandschap. In de foyer van vandaag maar liefst 30 nummers, waaronder een pak nieuwe natuurlijk. Maar zoals altijd beginnen we de uitzending met een klassieker uit onze rijke geschiedenis en daar eindig ik ook altijd mee. Vandaag Tissimatic met Elle Adore Le Noir pour sortir le soir, een van de tracks uit het 4e en ook laatste album van Tissimatic dat ze in 1985 uitbrachten. Meteen nieuwer tegenaan nu, dit is Bas Klas met Zwarte Cadillac.

0: Je moet er goed naar luisteren, maar het is wel degelijk een cover van The Clash. Brand New Cadillac heette die destijds. Bij Bas Klas wordt dat dan Zwarte Cadillac. Froze die ging vorig jaar in samenwerking aan met Remo van het Groene Woud. Dat resulteerde in deze single, Vogels.
1: En ondertussen vliegen vogels voorbij in de blauwe lucht. Zeggen dat ze het voorspeld hadden, maar dat is meestal achteraf bekijken. Ze zeggen dat het die ochtend had geregend. Ze zeggen dat het lente was, dat ze wachten op de zomer en dringend nieuwe kleren wou. Dat ze altijd alles bewaarde in kartonnen dozen, voor het geval dat ze later vergeten zou hoe de wind blies en hoe het licht viel op de gevels van de herenhuizen.

zwaaiden. Als we de lakens aan de vastraden. Dat haar gedachten soms afdwaalden. Dat ze het warm water in de badkamer liet lopen tot de rimpels op haar hand kwamen. Ze zeggen dat er ongelezen boeken op de schappen in haar kast lagen. Van hele, hele, hele oude schrijvers die in grote kerkoven aan de rand van de stad lagen. Ze zeggen dat ze verstrooid leek. Ze zeggen, ach ja, ze zeggen zoveel. Bijvoorbeeld dat haar moeder vroeger van de trap gevallen was. Maar volgens haar jongste zus was dat per ongeluk. Ze zeggen dat ze soms niet kon slapen. En keek naar hoe haar kleren ronddraaiden in de wasseretten. Ik weet niet of het allemaal wel waar is wat ze zeggen. Maar ze zeggen dat de buren hebben gezien hoe ze uit het raam sprong van het zesde verdiep. En hoe ze wegvloog, hoog, in de avondlucht. Een zwarte zwerm zwevende zwaluwen.

Je moet het hem nageven. Hij blijft toch maar mooi de vinger aan de pols van de tijd houden. Onze Rimmel van het Groene Woud. Deze keer in samenwerking met Frozen dus en Vogels. Hyperlinks, zo zal het binnenkort te verschijnen album van Eau Rouge heten. Daaruit krijg je deze nieuwste track.

De nieuwste, Eau Rouge, Your Bones heet die. In een interview met Luminous Dash lichtte Pieter-Jan Romboud van de band toe waar die naam nu eigenlijk van kwam. Het heeft niks met muziek te maken, maar wel alles met de Formule 1-wereld. De Eau Rouge is namelijk de snelste bocht in het Formule 1-circuit en die vind je bij ons in België in Francorchamps.

Je merkt het, heel veel bands denken dus echt wel na over de groepsnaam die ze gaan kiezen. Eau Rouge zocht het in de Formule 1, terwijl Billy Cogier het simpeler houdt. Ze maakt gewoon een zinspeling op de naam Billie Holiday. Thoughts of Jessica kreeg je zojuist haar nieuwste single. Bij Coup Dur, de volgende band, spelen we misschien een heel klein beetje vals. Een derde van de groepsleden komt namelijk uit Straatsburg, Frankrijk. Maar de rest is Belgisch en dus kan het wel weer. 2D Dishwas heet deze.

0: Maar natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL. Vertrouwd en dichtbij.

Terwijl de bandleden van Coup Dur deels hun inspiratie in de chanson van de Franse chanson van de jaren 60 en 70 zoekt, doet Simon Le Mans wat hij altijd al deed, gewoon goede popnummers maken. So We Say Goodbye kreeg je. En Emma Hessels, die er nu aankomt, zit voor het eerst in de foyer. I Wish It Was Me.

Thomas Hessels is niet alleen een nieuwe naam in de foyer, maar ook gewoon een nieuwe naam in ons Belgisch muzieklandschap. 2 jaar geleden won ze de muziekwedstrijd Soundtrack. En ondertussen is er dus dat eerste album, of de eerste EP beter gezegd, die Constant Distance zal gaan heten. De heren van Empty Head, die kennen we natuurlijk wel. Don't Wanna is dit.

Hun eerste album werd geproduceerd en gemixt door Damien van der Hasselt, die onder meer ook bij Millionaire Sons en Ila zat. Ervaring genoeg dus. Empty Head met

Gust met Illusion. Ik volg ze van bij het prille begin van mijn eerste single, Hey, I Don't Wanna Know. En eigenlijk, wat mij persoonlijk betreft toch, hebben ze mij nooit echt ontgoocheld. En dat is ook niet zo op deze Illusion. Weer een goede single van hun. Vive La Fête, die bestaan ook nog altijd. We gaan even terug in de tijd met La Vérité.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij B-Mine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Ik zat gisteren zowat online te zoeken of er toevallig geen nieuw werk van ID te vinden was. Maar nee hoor, helemaal niets. Ik weet zelfs niet of ze nog bestaan trouwens. Maar mocht dat wel het geval zijn, heel graag snel nieuw werk. Zoiets in de trant als deze Tokidoki die je zo net kreeg. Leuk nummer was dat. We gaan nog meer terug in de tijd naar het begin van de jaren 80 met Ali Ali en...

verhaal van Allee Allee duurde niet zo heel lang. Ik denk maar een jaar of drie in totaal. Maar het was echt wel een van de beste Belgische bands die we begin jaren 80 in ons land hadden. Vooral dan door die samenwerking met de Engelse zangeres Sarah Osbourne. Ik meen me trouwens te herinneren dat ze nadat zij ermee stopte nog probeerde met andere zangeressen, andere zangers zelfs, maar dat helemaal niet zo succesvol was. Joy Wellboy zitten voorlopig nog altijd in Berlijn, als die gebruiken dat als uitvalsbasis. Ze brengen van daaruit deze nieuwe single uit, Wrong Neighborhood.

No Law of the Land, zo heet het nieuwste album van Joy Wellboy. Daaruit dus deze Wrong Neighborhood. Het eerste uur zit er alweer op, maar voor het zover is of voor het eindigt, trappen we nog even het gaspedaal in met Gullo Gang en Lost Again.

trekken, maar meteen de lijn door. Meteen nieuw werk bij het begin van het tweede uur foyer van vandaag. Lightspeed met Once. En TP Le Green komt er nu aan met een van die tracks uit zijn meest recente plaat, We All Need Someone.

The Extraordinary Story of Zo Eet, die eerste plaat of de nieuwste plaat van TP Le Green. Heel persoonlijke plaat ook, want heel veel teksten vonden, met de inspiratie voor heel veel teksten, vond hij in het overlijden of het verlies van zijn zoontje Rinus niet zo heel lang geleden. Ook een persoonlijke plaat kregen we van Wouter Thijssen. Daaruit komt deze, Vroeger toen we mooier waren.

Broer, zo heet dat album van Wouter Thijssen. En het is een ode aan zijn overleden broer. Dus ook weer een beetje in dezelfde richting dan die van T.P. Le Green. Jen die trapt op haar nieuwste single het gaspedaal helemaal in met Picture Perfect.

het lijkt erop dat ze stilaan een patent neemt op nummers van ongeveer 2 minuten 30. Dat was tenminste toch zo met alle laatste singles die ze uitbracht. En dus ook met deze Picture Perfect. We gaan de taalgrens over naar Luik om precies te zijn met Eozine en Now It Shows.

Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Nou, je ziet een van de eerste uptempo singles van Isaac Rue. Young Hearts heette deze. BVBA van Damme, dat is pure folk van Belgische bodem. Ook zij hebben een nieuw album uit. Daar krijg je de titeltrack Waterlanders.

het jou gepakt, het jou diepe geraakt. Het overweldigende schoonheid van het bestaan. Op de schilderie tot wintij zocht, gehoord muziek en ze heel verkocht. En nog nooit heb ze een woord.

Misschien moet ik maar eens werk maken om wat meer Belgische folk op te zoeken, want het genre wordt in België toch, het is toch een beetje onderbelicht, vind ik. BVBA Van Damme was dit met Waterlanders. Als het over aandacht gaat of airplay gaat, heeft Siska alleszins helemaal niet te klagen.

0: goodbye.
1: Sweet 16 van Siska Siska. En nog zo een die momenteel helemaal niet te klagen heeft over aandacht of airplay is Danny Blue. Sinds hij zijn socks overboord gooide en onder eigen naam verder ging, worden zijn singles regelmatig op de nationale zenders gedraaid. Ook deze nieuwste niet.

Stevige jaren 70 invloeden bij Evelyn. Een beetje progressieve en psychedelische rock ook wel. Er verschenen recent twee singles, Stop the Clock en deze Fire, maar het is me nu niet helemaal duidelijk of ze die nu onder eigen naam uitbracht of onder de naam van haar band Kaleidophonic. Bij Admiral Freebie is het alleszins wel heel duidelijk onder wiens naam de nummers verschijnen.

laten we vooral hopen dat de admiraal deze keer helemaal ongelijk heeft en dat the worst deze keer niet yet to come is. Terug de taalgrens over weer naar Wallonië met Average en La Gouffre.

Equal Idiots met Strawberry. Dit was het weer. De foyer zit er weer op voor deze week. Zoals gewoonlijk gaan we eruit met een klassieker uit onze bereiken. Belgische muziekgeschiedenis. Deze week iets heavier dan gewoonlijk. Dit zijn de Evil Invaders met In Deepest Black. Tot volgende week.

0: goede avond.
1: BNL Nieuws.
2: Een Fransman van 20 uit Mouscron moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij lichtgewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghøiby, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair. Gestegen. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij B-Mine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL Radio, waar muziek mensen samenbrengt.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

0: BNL Nieuws.
1: Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meeuws heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meeuws haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meeuws won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minimaal tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

Zit jij momenteel ook met je hand in het haar? Of kun je wel wat rust gebruiken? Wat dacht je van een bad in de Good Beer Spa? Geen gewoon water, maar een zalig wellnessmengsel met hop en gist. En ja, de tapkraan staat naast je bad. Kijk nu op onze Facebookpagina. Laat weten welk biertje jij het liefst drinkt. En wie weet, lig jij binnenkort te dobberen.